0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
3: App hem al.

0: Canuso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum er liep ik eens rond. Mijn boog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Meer de Neven app voor jou in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

Kuršnes, zem būs inirstī. Kien vecin, mortratīšus, pakavēr, al

Zijn een fan van de Voel de Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goed Radios van Holst.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Majoen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Majoen Music. En luister naar Majoen Music overal en altijd. De nieuwe Majoen Music app.
2: App hem al.
3: Hey, gooi het allemaal door. Ik zie

0: De gewoon een keer met je hand en toe in. Ja, ik heb wat ritme met je hand anders, want ik heb echt in dingen. Mag beginnen, hè?
1: In toysters.

Schrijven erom. Tinnen is een konker en zien wel gimeleer. De niemer werd een auger en ginder werd ageer.

0: quand que t'as qu'on t'a dit qu'on a
1: une toasters
0: ouais la allez faut la qu'un
1: un peu drôme
2: toasters vocabulaire
0: tenel est ne conquer un jim bel jim elle
2: toasters vocabulaire
0: de nimmer werd een ouder en ginger werd dat heer gedolsters en gedolsters want over toter zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak of een penchiel of een panchiel dat is twee keer hetzelfde maar dat is toch

0: zoals het vroeger een rolotouw had tijgen. Hè. Dus je ziet het ontjes veranderd doe ik, hè.
1: En verdrom.
0: Tinnen is een konker en een gymvel gymeleer. De niemer werd een auker en ginner werd ageer.

0: Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Loeip verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: voor Oslo.
1: Meine Maat, Apfel, Preis om Londen op te hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pizza en zou geen moois voorbeeld.

0: Ion Music.
1: Boekverbranding, stoom op de markt. De prins van Amoeig, ik voel me hard. Begin ik te droomen, zie me dan stoom. Dat moet toch de macht zijn, dus sceptisch worden.

City Music Green Bay. Tune in aan de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor jouw radio's van ons natuurlijk.

Er is in Olsch geen ien dat thuis op zijn zolder of in die of ander kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat moment opnames, toch vertellen ze ons zoveel.

kunstwerken tot stand. Al die wogens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat me mooi, zelfs Joor Nodin, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Zeg Vincent, wat in de biesjes bij jou ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat paas de? Wil ik ons nog enig onolen, jong? Nee, nee, wacht er eens een kus. Het is hier een famoos, hè, nou.
1: Scholakus.
2: IO in Music. Plezante radio.

0: by Yoin Music plezante radio.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: schommelst en die smarten door talven op dat plein. Met graalijk schiere voeten, maar we zien waar nog in blauw.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal tezamen. Ik zing naar de vrouw van hier en hoor. En ga de jolle mooi, ben mooi mee.

0: onder een bril bezing.
1: Pak das Verbild Stageplan, door moeten men toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger lag de mijlendries, bezoet met kierkoppen. Die zijn van toch verdwijnen.

0: Vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.
3: Ons horloge tikt tijd. De vaste lavend is naar Ajoen en Giljor in de wijk.

0: fate. There's over already, and there's only about me.
1: A your new

0: AJOIN Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Kadokus zijn

verder deze nog te kier. Pak daar misschien iets anders, anders wil ik ze niet meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eerst een bong zijn, ver tot ben je van mijn dogen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doeskes dat ik bakkans vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik ongevraagd voor die ammel te verlengen.

0: IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App de mal.

0: Hij voelt niks geen. Iedereen alweer.
1: IOM Music. De beste moment, de beste muziek. Onst op zijn best.

0: Geef mij maar Ajoen Music. Waar avond van Olst.
1: Ik wil mijn man mij kloeiten. En het liefste mijn groeiten. Met een ferme kont. Een tong in zo en een mond.

0: Nuoton Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: R Radio. Allee jongens, kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afroeren.
1: Hey Funky, was ik op een koppen voor, dat is of het een nat en een gas of doen?
0: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
1: Zeg, te of het om een pikken donker, had je van je zwembad was een beetje.
0: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weerskant en licht op.
1: Ja, het over een kieker was zeker, kan dat. Kan weer eens uit als een multipike via Hesmashang met koeien, daar een verapal verzet.
0: Je hebt dat gezet?
1: Kom u zo,
0: deze winkel is al lang al toe, hè? Stop ik een appartement op.

0: Rocky Evet. Drink a Casa Front Polis Soğuma. Hey, my old sock out the tip give. So Peter Bitter Paul op, het is zo veel je te klappen.
1: Gewoon moet je flappen hoor. Je hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dan weer een motorbike gedoneerd. Geven ze beter een beetje bezig met haar vader.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Wat zeg je?
1: Night Deep.
2: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oesters en oesters.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

Show. Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de nevenapp voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. App. App de mal.

0: Bio in Music.
1: Echa dierig, goeie muziek.
2: Ella voor Jeannette.
3: Ella voor Jeannette.
2: De dwarsdag geven wergalit.
3: De dwarsdag geven wergalit.

friends belong where Fridges, Neeston friends belong where Fridges, Neeston Fridges, de Neeston met de Steve als burgemeester. Groeite kooi, zo'n stasje, groeite kooi, zo'n stasje, groeite.

0: Tisje Doon.
1: Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Waar heb je nou op?

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

Zet een fan van de voelde goede hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goede radio's van Holst.

0: zitten. Luister een keer naar AUM Music. Kruisje gegarandeerd.
1: De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en

0: muziek. 100% plezant. 100% Olscht.
1: Olschners en Olschneskes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingesmaan in Olscht, maar Troadogen vast de avond vieren. Zonder ries en krakiel, Troadogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olschnees.

de prik, zou de poster, nou doe je het gooi. Gooi me zot gerepeteerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog slo-

mijn jongen. Het is omdat je zo schoon vrouwt. Volgens mij moet je ervan profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Das war nullst. Von Utten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, een droei, boven op de schoei.
2: Ik wil die parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, een droei, boven op de schoei.
0: Maar die van de monnen, wat komen die doen?
1: Ois, een droei, boven op de schoei.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
2: Is er een fan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
3: Tune in en de beste radio apps.
2: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Vulja Goe radios van Oost naar Eerlijk.

Maar instrument, dat is mijn stem die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer. Voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

0: Luister alleen maar naar Radio & Music.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Epidos! Af der geriet! Tenzij me vertrokken!
1: Gomorrop, zo even Cupidoosje, al ons spoilers en gescheid van de jorie die de liefde overwonnen.

0: gerooid ze met een nestje mieren en wat fijn gehakte bieren.
1: Vanuit een Olst Media Building, Ajoen Music op FM, in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De nevenapp. App.
2: App hem al.

In de wichtrotten zal ik voor dag zeker in schmutschoon. Bij zoeken naar kleren en naar zergen van de boom. Als je er boeit, dan komt en zit, dan zakken wel goed vol.

0: op FM 107.8 en 112.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Daneven en voilà, en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
0: now. Zoek op City Music, en Music. En luister naar en Music overal en altijd. Daneven en Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Ik zag het overlist op het internet.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse rap.

0: dann auch noch Schneerger nur da.
1: Olsteners! Abdergerier!

0: hartelijke mee.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voilà, Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
4: App hem al.
5: Olschneers, ik moet er nog iets kwijt.

0: koken. Zo gaat mijn poep nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje kamparen.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oester is een oor.
4: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar Gralek leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
2: Kooit niet gezien.
0: Lerg.

0: was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt is fruit bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Lover,
1: The Muele.

0: dames en heren, we zijn geland in het kasteelken op de Gentse Steenweg. Maar blijf maar zitten, want wij zijn hier toch direct weg.
1: Ajo in Music, plezante radio.

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stomme verstand stil van.

0: Boy met Frak. Santé met Bieken, kon ervan genieten.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestrijken.
2: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht. Komt vast de lovend dichterbij, stoon wij als moten zo aan zo. Droa toch een open raar.

0: Ayo en Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Ja, ja. Ik ben de Johnny. En klikken naar Vrijgoed.

Ja, ja. Dat villa graal ik nog mee. Maar we zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bekal al ken, dan is dat Giro zal zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer herol. Zijn we er?

beste kes. Wij gaan een beetje meer leven in de Brouwerij brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een keer graalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: Shut up. Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: tieren en al gestoef. Maar zit een dikke in de poef. Zijn zijn op zoek naar het poosje wat bier gaat. Moe van den Berg, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, tijd ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kato.
1: Dan nog niet eer het vel verkoeper van den Berg. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

0: Igen, chans.
1: Are you in music? Echt Oosters DNA.
2: Dat krijg je nooit kapot.
3: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
4: We zijn carnaval niet op. En Loes, door is gesproken af.
5: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, hè?
6: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar Aven van Olst?
1: Hallo, madame de burgemeester. Het is hier Steve Stijnzoelijn van de Stijnzoen. Zeg, wat is dat allemaal over?

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Francis.
1: Are you in music?
0: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
2: Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil hem nou zelf maar op. Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil hem nou zelf maar op. Zeg mijn kindje.

0: JMB Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: 뮤지컬.
1: Hier luisteren zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijden, droit ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat is

0: Roger en Oeso.
1: Een 50 jaarleen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Ninof, Denjeratum en dat stinkt er

0: Hamilton Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: Van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

daarvan, van de Voelda Goe Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Olst.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: een ander vreemdetisten. Je weet je dan. Ayo en Music, Zare Radio.
1: Ik kost geen reet versieren, ik blijf de vrouw gezel. En al mijn kameroten kosten dat wel.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tank je slapen. Allee, het is nog twee dagen, hè.

0: Hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.
1: Nee.

messelt die mooi in de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Als we goed dat hier niet voes, omdat ik kamerood. Gooi zit met hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zit met hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

0: Nieuw-Zeelando, nee, ambetant.
1: Wie doet er hier een oezel en wie doet er hier ambetant? Dan dacht mij dat mij gewoon moen, dan gooi je gewoon slapen, de ambetant. Duisdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij dat maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

Bordjes achter de stoet is al te heel onder verrol. Al dat joeine zoepen en maken veel plezier. Morgen zo'n stad riekt toch al rap naar kromkes, fret en bier.

0: R-radio.
1: Loop verdrommelien. In stad met mijn moot.
2: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
1: De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
2: Deze is ons verhoor.

0: voor Oizor.
1: Mijn maat, Upper Price om blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissain,

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelukkig er bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: De garde is voor altijd van haar.
1: Is er hier lichte gezoemer? Ik protesteer!
2: Waarom?
1: Minder licht in de stoep, de schot zal doen en hoe dat moet.
2: Minder licht in de stoep, de schot zal doen.

0: gezoever.
1: AJOI Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

onzin aan een keer zitten. Oh, onze binnenminister. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: school! Roep een school!
1: Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das goed!
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zou je dat paas nou orderen?
3: Wat dat brengt?
0: Een CMB-café.
3: Nee, de Neven-app. Voor voilà, Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-Jolen Music app.
4: App hem al.
5: Morgen ons het geld naar vinden. Bien soigné, loyer weten dat geld niet aan de boermen groeit.
6: In het stadspark van ons zocht, doorgebeten.

0: dat begint ons te vervelen.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ajoj en Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoj Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. Ajoj Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat heb je het?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

Bro, de rage van Fluffels in een pakje chips is er niet rage om gang. Zet jij rich bijeen en zit rich gemier met hier wat drank in dans. De selfie van hier en de selfie van door, op ieder baan stoor je zeker op. Je slikt aan de foto's en lomperig, fijn is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil gewoon weg, maar op die

0: laatste loop, komt er allemaal met zijn gea sem in dans. Ze trekken van alles die toch op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spring met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier op de pompier, voor een selfie.
1: Wow!

0: Music. De beste moment, de beste muziek, Oost op zijn best.
1: Zot, zot, stijke zot.

Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De origine.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al. Hey!

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Geef marmer aan Joen Music. Waar avond van ons?
1: Haha, de ponte plutmoes. Hey, heel of mij jongens.
2: Ja, ja.
1: Ik heb mijn konarenpoort mee, hè.
2: Ik heb hoefwoorden en ik loop het gevies.
3: Weet je waar ik kickboy mee jongens?
2: Nee.
3: Met een ponte plut, doe keer.

0: muziek.
1: 100% plezant, 100% oldschool.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: Ajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Als je past, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
1: Hey, Jules, zullen we dat wel doen, jong? Ze beetst dan je nou eigen vingers in plaats van een nis.

Ze zoa zich met een moot, we gaan toch hier doen ver dat de lood is zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajo en Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe Radios van Holst.

0: geef mij maar Ajoen Music. Waar Aven van Olst.
1: Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, maar een echt non-wisselijk

begin ontverde compleet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Kvíťaven
1: a Joen Music
0: Zár Radio.
2: Noah, wie ist dich Noah?

0: Nee.
1: Meer de Neven app voor IO en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: App hem al.

0: Avdamuelowy klasie tu. Avdamuelowy klasje tu. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Avdamuelowy klasje tu. Avdamuelowy klasje tu. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het een bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vier smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajo en Music, 100% plezant, 100% olst.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Benjeratum en dat stinkt er.

0: de mos nog een pompje, alstublieft.
1: Zet de fan van de Voelja Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voelja Goe radios van ons natuurlijk.

Stof vast iedereen loopt hier weer aan betaald. Ik wil zo geer, ik ken

0: IOI Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: genacht, van smaris tot saus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.